0: Fijn weekend.
1: Fijn weekend. Fijn.
0: Ratatatatatata, trička, ratatatatata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ. Fajn rádio.
2: Fajn rádio. Prostě hity.